0: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

It's 13 minutes to 6. Let's just quickly look at what is happening on the traffic, as there's a bit of problems this time of the morning. I didn't expect that many vehicles on the road. Let's look at what's happening on the N2 inbound direction westbound. Unplanned road works on the N2 inbound at Rand from M5 north. Left lane is closed. Expect delays. Then also on the R300 north, northbound, the stationary vehicle on the R300 north at ramp to the N1 left, the shoulder is closed, so drive carefully. And then on the R300 ramp to the N1 inbound, that's at Stellenberg intersection, westbound. Congestion on the R300 ramp to the N1 inbound at Stellenberg, that is just came in. And then in Mitchell's Plain on the M7, Jake's Gerbel Drive, northbound, slow moving traffic, be careful on that side. N2 westbound, the station vehicle on the N2 inbound at ramp to Jan Smuts Drive, the left lane is closed, expect delays. And it is a bit misty out there. Remember that accident on the N2 on the outbound direction eastbound, crash on the N2 outbound after ramp to Makassar Drive. It's still not cleared up. Left shoulder is closed. Drive carefully. Ja, wees maar voorzichtig. Die baie, ek denk, is seker mistig daar buiten op plekke. En moet sê, daar is heel wat stilstaande bewegende verkeer nou net voor die R300 en ver na die 300 tot en met die Settlers Way as gevolg van die ophoop van verkeer op die oomblik. So wees maar voorzichtig. Hou jou volgafstand. Jy snap, as jy op enig iets afkom, stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp-lijn is 021-100-6936. Ek het een lekker Afrikaanse nummer vir jou hierna, het ek vir jou vir Snotkop wat sê, cool soos Koos Kombuis. Dis amper 10 minuten voor 6, ongelukkig vir my om tot ziens te sê. Hoop jy het vanmorgen geniet saam met my so vroeg, en bly gerus ingeskakel morgen, as ek weer terug met die Sunrise Shake-up Show, van Ney en Rochelle staan gereed om oor te vat, en ek hoop jy het een fantastische woensdagochtend, een klein zaterdagochtend, bykie koelerig, en ons verwacht nog so bykie reen, maar ja, ek sien hier van volgende week af is Sondag en Maandag gaan ons baie baie koud kry. Kry maar die jassies en die kombersies reg. Hier is Koos Kombuis wat sê, Snotkop wat sê, cool soos Koos Kombuis.

0: Dis Dominic Neal, DJ Kent, The Best Is Yet To Come. Ook Jamiroquai gehad, Virtual Insanity, net voor dit. En ons het hierdie drie in een rij begin met Wenzel, die liekie Annabelle. Ons het vir die twee nuus volgende, kom ons kyk wat jy kan verwag in die bulletin. Onder andere, die DA verdedig die grondwetlikheid van die gesondheidszorgbestuursmodel in die constitutionele hof, en Fikile Mbalula aanvaar die activist Anel Nda se verskoning oor die Botswana moordbeskuldigings. Ons het veel meer oor die stories en een paar ander stories in ons volledige bulletin volgende op Helderberg FM om 2:00.
1: Oh, I feel so sick.
2: What's wrong?
1: I'm all shivery, blocked nose. My head wants to explode.
2: Can I get you anything?
1: We used the last on your man flu, remember?
2: Mm. What about Unicare 24-hour pharmacy? Now in Somerset West and open 24 hours.
1: Oh, yes.
2: What shall I get?
1: Unicare has highly qualified pharmacists on duty 24 hours. Ask them to recommend.
2: Honey, I have what you need. Unicare's great, even at 2 a.m.
3: Unicare 24-hour pharmacy, Somerset West, now open right next to Somerset Mall.
4: Helderberg FM 93.6.